0: Devils in the Dark. Het is doezen, hè. Oh, tot hij die bleef.
1: Zoen.
0: Chista chill, chista poda.